shelter.

0: laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
1: Kom, we moeten snel zijn.
2: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. 08.
1: Taxi, taxi.
2: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
3: Welkom bij B1. Goedemorgen.

0: is B1.
1: Yeah.
0: B1. B1.
2: Let me be your lucky star. Shine it down.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
3: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.

0: Bel Taxi Otto 32 0808. Taxi, taxi.
1: Enjoy the summer. Dit is B1. De radio aan zee.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Savassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op. Lenen kost ook geld.
4: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
5: B1, B1. De radio aan zee.

of the groove.

0: nieuws uit de wereld.
1: Het is tijd voor de tweede ronde van de Vlaamse start- en eikingstoetsen. Bijna 3.900 kandidaten doen mee in één van onze unies. Eikingstoetsen worden aangeraden. Starttoetsen zijn verplicht om je te kunnen inschrijven, zegt Tine de Laat, de coördinator van de start- en eikingstoetsen bij de KU Leuven.
2: Zodra je hebt deelgenomen, kan je sowieso inschrijven in de opleiding. Maar als je niet geslaagd was voor de starttoets die hoort bij de opleiding, dan zal je wel een verplichte remediering moeten volgen. Want het fenomeen dat je nu bij een tweede ronde hebt, is dat je ook studenten hebt die opnieuw deelnemen, omdat ze bijvoorbeeld een vorige keer niet geslaagd waren.
1: Bij de vorige ronde in juli was ongeveer de helft van de deelnemers geslaagd. De Mechelse burgemeester Bart Somers heeft er zelf voor gezorgd dat zijn secretaresse meer loon kreeg. Dat heeft de morgen ontdekt. De vrouw staat officieel op de loonlijst van de politie, maar nam daar 26 jaar geleden politiek verlof om voor Somers te werken. Na zijn terugkeer uit de Vlaamse regering naar Mechelen zou de vrouw minder gaan verdienen, maar dat vond Somers dus niet gepast, waarna haar functie bij de politie, die ze dus niet deed, zou aangepast zijn zodat haar loon kon stijgen. Canada voert importheffingen in voor de VS. Dat heeft Canadees premier Mark Carney aangekondigd, nadat hij geen akkoord vond met de VS over de importtaxen die zij wilden opleggen. Volgens Carney voerde de VS last minute oneerlijke en onhaalbare aanpassingen door. En dus heeft hij het overleg gestopt. De VS heft 50% invoertax op Canadese goederen. Canada zal even hoge taksen heffen, maar dus voor Amerikaanse producten. In Mannheim in Duitsland zijn 35 agenten gewond geraakt bij een voetbalderby. Waldhof Mannheim speelde tegen FC Kaiserslautern om de beker. Bij de start van de match werd er meteen vuurwerk afgestoken. Er werd ook met bekers en fakkels gegooid en er ontstond een vechtpartij na de match. De politie reageerde met pepperspray. Van de 85 gewonden moesten er 8 naar het ziekenhuis. Verschillende supporters zijn opgepakt. In ons voetbal heeft Standaard thuis met 2-0 gewonnen van La Louvière. Het is de eerste overwinning van het seizoen voor Standaard. La Louvière heeft nog altijd geen enkel punt. En op het WK-hockey moeten onze hockeymannen morgen winnen van Spanje om in de halve finales te raken. De Red Lions speelden gisteravond 1-1 gelijk tegen Australië. En dat is een serieuze teleurstelling, zegt speler Tom Boon.
3: We hebben Australië, denk ik, gedomineerd van begin tot einde. Veel meer gecreëerd dan hun. Maar de bal ging net niet in. Het groot geluk dat we vandaag hebben is dankzij Spanje dat we nog in de koers zitten voor de halve finale.
1: Want doordat Spanje won van Duitsland, kregen de Lions weer wat meer kansen. De dag start met buien in het westen, later ook in de rest van het land. En dat bij temperaturen tot 21 graden. Morgen ook 21 graden, dan blijft het meestal droog. Maandag krijgen we weer veel zon bij 23 graden. En dinsdag nog een paar graden warmer, maar ook kans op onweer.
0: Goedemorgen, dit is de...

0: gewoon zorgen dat je geen pakje slaag krijgt. Will Smith and Getting Jiggy With It.
1: Goedemorgen. Dit is de Morning Show. Nog tot 12 uur op B1.
0: Een hele fijne zaterdagmorgen. We zijn alweer 22 augustus. Nog een tiental dagen en de schoolpoorten in Vlaanderen gaan terug open. Maar daar proberen we nog niet aan te denken. Het is weekend en dus terug tijd voor de Weekend Morning Show. Straks komt nog Maurice, beter gekend als Misten langs bij Geert, om zijn nieuwe single voor te stellen. En hebben we het met Tamara ook over de Melody Makers Cocktail Band die morgen optreden op de aperitiefconcerten die elke zondag doorgaan in de kiosk op het Wapenplein. Verder natuurlijk onze top 5 van de vorige eeuw en ook een leuke B1 Hit Wonder. Genoeg te beleven dus op deze zaterdagmorgen.

0: 7 Days. En voor je tweet zit de week erop, Craig David.
1: Dit is het kustweerbericht.
0: Vandaag eerst wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Daarna blijft het overal droog. De maxima liggen rond de 19 graden. De wind waait matig uit het noordoosten. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met een kleine kans op een lokale bui. De golfhoogte langs de kust bedraagt 1 meter en de temperatuur van het strandwater ligt rond de 21 graden. De komende dagen blijft hetzelfde weer, maar vanaf dinsdag stijgen wel de temperaturen terug en het blijft wisselvallig.
1: Luister iedere zaterdag tussen 10 en 12 naar de Morning Show.

0: positiviteit straalt er vanaf. Dan is de Jelly Roll and I'm Good. Zaterdagmorgen, B1 in de Weekend Morning Show. En Geert heeft een gast bij hem.
1: Zaterdagmorgen bij Radio B1 in de Morning Show hebben we Maurice de gast, alias Misten, gekend in Oostende als muzikant. Maurice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jij komt je nieuwe single voorstellen, maar misschien even terugblikken. Hoe lang ben je eigenlijk al bezig
2: met
1: muziek?
2: Ik ben al bezig van begin de jaren 80. Ik heb altijd een beetje rockbands gezeten eigenlijk. Ik ben begonnen met eigen groepjes hier in Oostende. En dan heb ik een tijdje gespeeld samen met Paul Koeter. Met Ferre Balm bij de band Partizan. We hebben ook al verschillende rockrallies meegedaan met andere bandjes. Maar ik ben altijd een beetje hier in de streek gebleven. Dus plaatselijk.
1: Ja, Oostendenaar?
2: Oostendenaar, ja. Geboren en getogen.
1: Geboren en getogen. Ja. Maar je bent nog altijd bezig met muziek uiteraard?
2: Ik ben nog altijd bezig. Het is iets dat niet weggaat. Het blijft kribbelen. Het is misschien niet meer zo erg of vroeger, maar het is er nog altijd.
1: Het rock'n'roll leven is een beetje gaan liggen?
2: Het rock'n'roll leven is best dat het een beetje gaan liggen is.
1: Ja, je hebt de gouden jaren meegemaakt eigenlijk in de Oostende.
2: Eigenlijk wel, ja. Ik heb ook heel lang met Revenge 88 meegespeeld, met de dubben. Dat waren de wilde jaren, maar die zijn inderdaad voorbij.
1: Een beetje voorbij, ja. Maar goed, je blijft muziek maken, dat is natuurlijk het belangrijkste. Je hebt nu gekozen om een reggae-nummer te schrijven.
2: Ja, wel, met ouder te worden zijn er ook kleinkinderen gekomen en die... Die wilden altijd dansen, maar ik maak meestal van die harde, alle stevige rocknummers. En toen dacht ik, een oude liefde was ook een beetje reggae vroeger, maar ik heb nooit een band gezien die reggae speelde. En ik dacht, ga ik een reggae nummer in elkaar steken? En zo is dat gekomen. De tekst had ik al van een vroeger nummer. Ik heb dat volledig in mijn home studio zelf opgenomen.
1: Je hebt het in eigen beheer opgenomen?
2: Eigen beheer, ja. Alles zelf ingespeeld, buiten de drums zijn geprogrammeerd.
1: Wat voor instrumenten speel je eigenlijk alles?
2: Ik speel eigenlijk hoofdzakelijk gitaar, maar ook een beetje piano keyboards eigenlijk. En ik heb vroeger ook een tijdje saxofoon gedaan, maar dat is te lang geleden.
1: Kissing the Sun heet het nummer.
2: Ja.
1: We gaan er straks naar luisteren. Heb je nog ambities om in diezelfde stijl verder te gaan? Of wil je toch meer dat rockgehalte behouden?
2: Voor het moment wil ik een keer verschillende dingen uitproberen. Ik heb ook een dialect, een liedje opgenomen. Iets melodramatisch nummer met een Oostendse tekst. Maar ik ga ook een keer country proberen. Ik wil een beetje van alles doen, maar dan op mijn eigen eigenlijk in mijn studiootje.
1: Oké.
2: En voor de rock doe ik dat met mijn band The Hoys.
1: The Hoys. H-O-I-S geschreven.
2: Ja.
1: Jullie treden ook op, neem ik aan?
2: Wij treden regelmatig op. Onlangs, een maand geleden, op de December Kick-off in de Langstraat. We hebben niet superveel optredens, maar regelmatig.
1: Regelmatig, ja. Oké. En dat is voldoende?
2: Dat mag iets meer zijn.
1: Ja. Een warme oproep aan iedereen die organiseert.
2: Ja.
1: The Hoys is zeker te boeken. Kunnen ze jou terugvinden online?
2: We hebben een website, www.thehoys.be. En we hebben ook een...

0: Facebookpagina.
1: Oké, okay, goed. Ja. We zetten dat zometeen ook op onze Facebookpagina met de juiste link. En dan kunnen mensen jou bezoeken.
0: Ja.
1: Goed, we gaan luisteren naar je nieuwe single.
0: Oké, okay, dank u.
1: Kissing the Sun. Veel succes nog, Maurice.
0: Merci.
1: En bedankt om langs te komen in onze
0: dank
1: studio.
0: Dank u wel.

0: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
1: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Let op, lenen kost ook geld.
3: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. Never gonna give you up, never gonna let you down. Op de Next Glitterball Party, 26 februari, Cursaal Oostende. Tickets en info, glitterball.be. Presented by Absolute You, uw expert in payroll.
4: Thalassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen & Cruises.
5: Dit is de Morning Show

bij deze ene hit. Uit Liverpool afkomstig, The Banners and Someone to You. Zometeen hebben we de top 5 van de vorige eeuw. Na deze van Maxim en Who

0: Met voor Geel.
1: En we keren terug naar de week van 22 augustus 1984. En op 5 vonden dan in de top 5 de Pointer Sisters met Jump. Op 4 Bronski Beat met A Small Town Boy. En dit was de nummer 3.

0: Op nummer 2 Mike Oldfield met Tour France. In de top 5 van de week van 22 augustus 1984. En dat brengt ons bij de nummer 1. Eigenlijk nog steeds een actuele context. Een nummer over de mannen aan de macht. Two Tribes, hier is Frankie Goes to Hollywood.
1: Nummer 1.

0: Het glas is altijd half vol bij deze Daniel Pouter. Of hoe je van een bad day een good day kan maken.
1: De activiteitenkalender.
0: Nog tot eind september kan je elke zondagmorgen om 11 uur aperitiefconcerten bijwonen op het Oostense Wapenplein. Er treedt dan telkens een Oostense groep of artiest op. Morgen is het de beurt aan de Melody Makers Cocktail Band. De volledige programmatie kan je vinden op radiob1.be/kioskconcerten. En zoals elke zomervakantie kan je ook nu weer elke zaterdagavond gratis een museum bezoeken in Oostende tijdens de Museum Nocturnus. Vanavond is het de beurt aan Fort Napoleon. Daar loopt tot eind september Subway Art, een speelse reis door de ondergrondse wereld van graffiti. De inkom is gratis tussen 18 en 22 uur. Meer info over de Museum Nocturnus kan je vinden via oostende.be/museumnocturnus. En heb je ook een activiteit die je wil laten horen via onze kalender? Laat het weten. Stuur een mail naar studio@radiob1.be.

Een eerbetoon aan heel wat muzikale grootheden, zoals onder andere Marvin Gaye, maar ook deze Smokey Robinson, ABC, When Smokey Sings. De Weekend Morning Show met straks nog Tamara van de Melody Makers Cocktail Band, bij de B1 Hate Wonder en ook nog de mashup van de week.

0: het weerbericht.
1: Vandaag eerst wisselend bewolkt met kans op enkele buien. Daarna blijft het overal droog. De maxima liggen rond de 19 graden. De wind waait matig uit het noordoosten. Vanavond en vannacht is het licht bewolkt met een kleine kans op een lokale bui. De komende dagen blijft hetzelfde weer, maar vanaf dinsdag stijgen wel de temperaturen terug, maar het blijft wisselvallig.

0: Zaterdagmorgen bij Radio B1 in de morningshow hebben we regelmatig gasten. En vandaag is dat Tamara Severens. Tamara, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Geert.
0: Morgen is het weer feest op de kiosk. En de Melody Makers zijn morgen verantwoordelijk voor de muziek. Wat mogen we morgen verwachten? Want jullie hebben verschillende samenstellingen van bands eigenlijk.
1: Klopt. Dus iedereen kent de grote formatie, de Melody Makers. Maar die komen dan later nog een keer aan bod. Maar morgen starten we inderdaad met de Melody Makers Cocktail Band. Dat is eigenlijk een samenstelling van muzikanten uit de Melody Makers zelf. Maar die dan meer het commerciële genre gaan brengen. Die meer de meezingers meebrengen, de ambiance nummers. En die dan ook vervolledigd zijn op dat moment met Christophe. Die wel gekend is in Oostende, eerder dan onder Stoffel. En die dan samen met een live orkest al zijn eigen nummers en al de ambiance nummers brengt die momenteel de mensen vrolijk maken. Hè?
0: Ja, dat gebeurt morgen vanaf 11 uur op de kiosk in Oostende op het Wapenplein. Met hoeveel muzikanten komen jullie morgen?
1: Dan moet ik heel even nadenken. We hebben trompet, we hebben sax, we hebben trombone en achteraan hebben we percussie en gitaar. Dus dan, ja, en dan hebben we nog de zanger. Dus dat is wel een leuk bandje. Ik zou zeggen, komen luisteren.
0: Komen luisteren. Uiteraard, de Melody Makers zijn heel actief in de zomer, want ja, open lucht, dat vraagt om de Melody Makers en zeker om die cocktailband. Waar treden jullie zo allemaal op deze zomer?
1: Wel, ze hebben er al wat op zitten dit jaar. Ze hebben opgetreden op de Maatjes. Ze hebben opgetreden op de Konterdam. Ook wel gekend onder Oostendernaars. Nu gaan ze naar het Wapenplein. In het najaar zijn er ook nog wel wat privé dingen op het programma. Dus ze kunnen zich wel bezighouden.
0: Heel veel ambiance, dat wordt verwacht bij de Melody Makers Cocktail Band morgen vanaf 11 uur. Jullie hebben ook binnenkort een grote barbecue, als ik me niet vergis. Wanneer is dat?
1: Wel, wij doen de barbecue, die is eigenlijk voor de Melody Makers zelf. Dat is een beetje onze dankjewel en ook zo'n beetje de fin de saison. Gezellig samen zitten. Dat doen we altijd de zaterdagavond in augustus. Dit jaar gaat dit door op 15 augustus, de feestdag, in het Migo. En dan de zondag, dan is het natuurlijk voor iedereen. Dan hebben we onze jaarlijkse rommelmarkt die altijd heel gezellig is. In het binnenplein hebben we een leuke bar. We hebben binnen een rommelmarkt van de Melody Makers zelf. En buiten ja, kom je de Oostendenaar tegen die zich dan ingeschreven heeft om daar een standje uit te baten. En we maken er altijd wel een gezellige middag van. We doen ook een optreden op het plein in het midden. Dus we kijken er naar uit. Enkel mooi weer en voor de rest zorgen we zelf.
0: Zondag 16 augustus is dat dan, de rommelmarkt. Hoeveel mensen komen daar staan? Heb je daar een idee van?
1: Goh, dat schommelt. Ja, we hebben al jaren gehad van 800 meter. We hebben al jaren gehad dat het iets minder is, dat het iets meer is. We weten, het verhaal is altijd dat rommelmarktstandhouders zijn heel hard bezig met het weer. Dus op vandaag zeggen hoeveel dat er zijn, dat geeft eigenlijk een vertekend beeld. Want in de laatste 2 weken, een keer dat ze weten van we hebben geen regen, dan stromen de inschrijvingen terug binnen. Dus het is eigenlijk een beetje een last-minute organisatie.
0: We kijken er naar uit naar jullie barbecue, jullie rommelmarkt en natuurlijk de cocktailband die morgen optreedt op het Wapenplein. Veel succes morgen.
1: Dankjewel.
2: Oh.

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
2: Kom, we moeten snel zijn.
3: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.
4: Het ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
5: The Morning Show. The 1-1.

0: muzikale legende Prince en I Would Die For You. We hebben straks nog een B1 Hit Wonder en de mashup van de week, die komt er ook nog aan.
1: De activiteitenkalender.
0: Maandag is er de laatste Oostende koersen op de ASEG Wellington Renbaan van Oostende. Dat zijn galop- en drafrennen. Alles start om 15:30. Na de rennen zijn er ook oprijdens. Info en tickets via oostendekoersen.be. En met het collectief Vesje Ploten brengt de Stad Oostende en Radio B1 DJ-sets in het stadcentrum van Oostende. Nog de ganse zomer kan je op diverse locaties in het centrum van Oostende lokale DJ's aan het werk zien en horen. Vanavond is het de beurt aan Bruce Bain, beter bekend als A-Bet. Hij brengt belpop op het Monacoplein vanaf 17 uur. Meer info kan je vinden op www.radiob1.be/DJ's in the city. Heb je ook iets te melden? Laat het horen via onze, om te laten horen via onze kalender. Laat het weten. Stuur een mail naar studio@radiob1.be.

0: Kygo kan niet alleen dansbare muziek aan, maar kan ook wat rustiger werk brengen. Je hoort hem met Khalid en Griffin en Save My Love.
1: B1 Hit Wonder.
0: Ja, de B1 Hit Wonder voor vandaag is de Connells uit 95 met 74-75. Het is een akoestische ballad. Het nummer werd eerst uitgebracht in 93 en werd geen hit. 2 jaar later probeerden ze de Connells opnieuw en werd het dan wel een hit in Europa. Het nummer gaat over een mislukte relatie en gaat gepaard met een leuke videoclip. Deze werd opgenomen op een high school in North Carolina, de thuisstad van de band, met leden van een klas uit 75. Zij toonden hun jaarboekfoto na en dan ook de hoe dat ze er dan in 93 uitzagen. De band bestaat nog steeds en toert nog af en toe rond. De B1 Hit Wonder voor vandaag, de Connells en 74-75.

0: WMD in de jaren 80 vooral met So In Love With You. Het is de hoogste tijd voor de mashup van de week. Een samensmelting van Madonna, Depeche Mode. Hier is Can't Get Enough.
1: What are you looking at?
2: Dit is de mashup van de week.

0: De mashup van deze week. Madonna, Depeche Mode, Can't Get Enough. Samen met Vogue. 4:12. Deze editie van de Weekend Morning Show zit er helaas alweer op.
1: Ja, jammer, jammer.
0: Tijd vliegt. Nog eentje voor 12 uur. Phil Collins, een man die naar het schijnt zijn comeback zou maken. Nee, zijn geruchten. Both sides of the story. Fijne middag.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé. Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
2: Je wil een leasing of renting? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een leasing of renting. We zoeken de leasing of renting op jouw maat, jouw budget en jouw toekomst.
3: Of het nu gaat om een leasing of renting, we staan je bij met ervaring en helpen je tot het dossier helemaal in orde is.
2: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
4: Let op, lenen kost ook geld.
5: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
6: Kom, we moeten snel zijn.
7: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: Bel Taxi Otto 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Welkom bij B1. Verrassend zomers.

0: uit de wereld.
1: In de Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat er vannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lantzeer.
2: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de centrale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
1: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer. B1. B1.

0: Lavazza Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wil een gebouw leasen? Dat kan bij Financo, uw kredietmakelaar in Oostende. We zoeken niet zomaar een leasing voor uw gebouw. We zoeken de juiste formule die past bij jouw plannen, jouw budget en vooral jouw toekomst.
2: Voor het leasen van gebouwen kunnen we je onmiddellijk helpen. Het is niet nodig om een voorschot te betalen. Je kan bijna alles leasen bij ons.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Herbeleef de 80s en 90s dance hits.
5: And if you up to the highest emotions.
4: Op de next Glitterball Party. 26 februari. Terzaal Oostende. Tickets en info glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
6: Dit is B1. Enjoy the music.

0: Vlaamse Ardennen zitten 10.000 gezinnen zonder stroom, al sinds 10:30 deze voormiddag. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de pannen is. Vorige week was er in dezelfde regio ook al een grote stroompanne. Toen kwam dat door een kapotte transformator. Het is niet duidelijk of dat nu ook zo is en hoe lang de pannen zal duren. Netbeheerder Fluvius werkt aan een oplossing. In Anderlecht in Brussel neemt de politie extra veiligheidsmaatregelen nadat het commissariaat ervannacht werd beschoten met een oorlogswapen. De korpschef wil zo de veiligheid van agenten en burgers garanderen. Jurgen de Lanceer.
1: Wij gaan bekijken om extra steun te krijgen van onder andere de federale politie om de beveiliging van onze infrastructuur te doen, zodat wij kunnen blijven werken op het terrein. We gaan ons niet laten intimideren. Wij zullen onze acties verder zetten, want ik denk dat we een en ander in beweging brengen, waarschijnlijk binnen het milieu, en dat dat een reactie is.
0: Op beelden is één schutter te zien. Hij wordt door een compaan gefilmd. Het is niet duidelijk wie ze zijn. Mogelijk is er dus een link met het drugsmilieu. Het parket van Luik onderzoekt of de brand in de Hoge Venen is ontstaan door een brandend landbouwvoertuig. Nieuwe luchtbeelden moeten daar meer duidelijkheid over scheppen. Ze zijn gemaakt vanuit een vliegtuig op het moment dat de brand zich nog maar over tientallen meters had verspreid. Daarop is dus een brandend landbouwvoertuig te zien. Het parket kan nog altijd geen onderzoek doen op het terrein. De brand is wel onder controle. In Pelt in Limburg zijn twee twintigers opgepakt voor een schietincident vanmorgen. Op een terras van een café werden schoten gelost met een alarmpistool na een ruzie. Er raakte niemand gewond. De politie kon ter plaatse twee mannen van 26 oppakken. Het parket onderzoekt wat er precies gebeurd is en wat er met de twee moet gebeuren. Een transfer van Matteo Dams naar Club Brugge is officieel. Dams is een verdediger van 22 jaar. Hij vertrok anderhalf jaar geleden van PSV naar Al Ahly in Saudi-Arabië om daar een pak meer geld te verdienen. Maar nu keert Dams terug naar ons land. Hij heeft een contract tot 2030 getekend bij Club. En dan nog dit. Komende vrijdag kan je een gedeeltelijke maansverduistering zien in ons land. De maan komt voor 93% in de schaduw van de aarde te liggen. Als je het graag wil zien, moet je wel vroeg opstaan. Om 3:23 ochtends begint de eclips en je hebt tot iets over 6 uur de tijd. Deze namiddag zowel opklaringen als buien en maxima rond 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag, dan halen we 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer. Enjoy the music. Be one. Be one.

0: wil een persoonlijke lening? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de lening die past bij jou, bij je budget en je toekomst.
1: Samen met jou bekijken we welk bedrag je nodig hebt. We staan je onmiddellijk bij en helpen je tot je lening in orde is.
0: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
2: Herbeleef de 80s en 90s dance hits. You've got to show me. Op de Next Glitterball Party. 26 februari. Cursaal Oostende. Tickets en info. Glitterball.be. Presented by Absolute You. Uw expert in payroll.
3: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.

0: 32 0808.
1: Bel Taxi Otto. 32 0808.
0: Taxi, taxi.
2: De radio aan zee. B1. Enjoy the music.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Enjoy the music. B1. De.

B1. Enjoy the music.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: ultieme zomergevoel? Ontdek Roof op het dak van Fort Napoleon. Cocktails, mocktails, tapas en heerlijke pizza's. Na het succes van de vorige jaren is Roof ook dit jaar helemaal terug van weg geweest. Met dezelfde zalige zomersfeer en een uitgebreide menukaart. Geniet van een heerlijke avond met een panoramisch uitzicht op het strand, de zee, de duinen en de skyline van Oostende. Roof, elke dag vanaf 11 uur. Tot straks in Roof. Info via roofoostende.be.
1: Je wilt een nieuwe auto of bestelwagen? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken dé autolening die past bij jouw budget en de wagen die jij wil.
2: Of het nu gaat om een nieuwe, tweedehands of elektrische wagen, we helpen je graag snel en duidelijk.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
5: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: B1.

0: Een heerlijke cocktail, een pintje of een glaasje rosé? Eén adres. Zomerbar Baravan in Oudenburg. Niet alleen genieten van een drankje en een hapje, maar een hele zomer lang leuke events. Ook voor de kleinsten is er een aparte uitgebreide kidszone. Nieuw dit jaar is het padelveld en de barbecue corners in de Maïs. Check het volledige zomerprogramma op baravan-oudenburg. Baravan vind je aan de Zeeweg 60 in Oudenburg.
1: Kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
2: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
3: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
4: Yeah. Dit is B1. Enjoy the summer.

0: Zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
1: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
2: Dit is het nieuws uit de wereld.
3: In Berchem in Antwerpen is een vrouw van 64 omgekomen bij een zware brand in een appartement. Dat bevestigt de politie. De brand ontstond op de tweede verdieping, zegt Kim Bastiaans.
4: Er zijn geen aanwijzingen richting kwaad opzet. Het gerechtelijk lab zal nog ter plaatse komen om een onderzoek te voeren naar de oorzaak van de brand. Verder zijn één persoon zelfstandig naar buiten kunnen komen en ook de uitbater van een winkel heeft het pand zelf kunnen verlaten. Op dit ogenblik zijn beide appartementen tijdelijk niet bewoonbaar.
3: De brand is intussen geblust. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
5: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze namen al nog verder doen met verdere acties. En in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben. En wij zullen ons ook niet laten doen.
3: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renui Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
6: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. En dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is dat geslaagd.
3: Morgen eindigt de Renui Tour. En op het EK-volleybal in Azerbeidzjan hebben onze Belgische volleyvrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. Het werd 3-2 tegen Spanje. Morgen spelen de Yellow Tigers al tegen Portugal. De top 4 van elke groep stoten door naar de achtste finales. Opklaringen en buien bij 21 graden. Morgen start grijs, daarna klaart het op en blijft het droog bij zo'n 22 graden. Maandag wordt een zonnige dag bij 23 graden. Vanaf dinsdag is er weer kans op buien en onweer.
2: Dit is B1. De

0: kiezen uit een zee van smartphones, tv's, huishoudtoestellen en meer? De experts van Mediamarkt helpen je graag. Ga dus snel naar Mediamarkt Oostende op de Torhoutse Steenweg. Ook open op zondag.
1: Ah, zie me hier zitten. Weg van de drukte. Vlak naast de Mercator, met zicht op de jachthaven. En dan is er die vriendelijkheid. Hoe je bediend wordt. De lekkere drankjes. Hier kom ik terug. Zeker weten.
2: Zin in een zomerse plek om even helemaal tot rust te komen? Ontdek Meet Puerto. Jouw gezellige pop-up wijnbar aan de jachthaven van Oostende. Kom langs voor een heerlijk glas wijn, een frisse bubbel of een lekker drankje. En geniet van de zon, het water en de boten op de eerste rij. Meet Puerto, Jan Piersplein 2 in Oostende, naast de Mercator. Elke maandag tot en met vrijdag open van 16 tot 22 uur. Je bent altijd welkom.
3: Attentie, laatste oproep voor passagiers richting Stockdeals bij Raas Autogroep. Geniet van uitzonderlijke kortingen op Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Skoda, Volkswagen bedrijfsvoertuigen, Microlino, Yamaha en tweedehandswagens.
4: Kom, we moeten snel zijn.
5: Profiteer nu van uitzonderlijke stokvoorwaarden. Raas Autogroep in Brugge, Damme, Oostkamp en Oostende. Ontdek alle stokwagens op raasautogroep.be.

0: 0808. Bel Taxi Otto. 32 0808.
1: Taxi, taxi.
2: Dit is B1.
3: Yeah.
2: Enjoy the music. Put your

0: Wassa Reizen & Cruises organiseert het jaarlijks Cruise Salon. Op zaterdag 19 september vanaf 10 uur in het beurs-, meeting- en congrescentrum Brugge. Meer dan 20 rederijen zijn aanwezig met het volledig cruisegamma. Van zeecruises en riviercruises tot zeilcruises, yachting en expeditiecruises. Je vindt ze allemaal terug op het Cruise Salon. Er zijn presentaties van alle bestemmingen. De toegang is gratis. Meer info via cruisesalon.be. Een organisatie van Thalassa Reizen en Cruises.
1: Je wilt een eigen woning? Bij Financo, jouw kredietmakelaar in Oostende, zoeken we niet zomaar een lening. We zoeken de voordeligste lening die past bij je leven, je budget en je toekomst.
2: Kom eens langs. Samen vinden we de juiste lening die bij je project past. We hebben meer mogelijkheden voor jou dan uw eigen bank.
1: Financo, kredietmakelaar in Oostende. Jouw lening binnen de 48 uur. Dat is onze expertise. Neem vandaag contact op via financo.be of kom langs in de Alfons Pieterslaan 75. Financo, wij helpen meteen.
3: Let op, lenen kost ook geld.
4: Glitterball, de beste 80s en 90s party.

0: nieuws uit de wereld.
1: In Sint-Pietersleeuw in Vlaams-Brabant is een hoogspanningskabel afgebroken en op een woning terechtgekomen. De woning brandde daardoor volledig af. Er vielen gelukkig geen gewonden. Het gaat om een zeer zeldzame situatie, zegt waarnemend burgemeester Bart Keimolen.
2: Bij Elia zeggen ze dat quasi nooit meemaken. Het ongeluk wil nu dat die kabel natuurlijk net op een woning ontdampt tot ontbranding komt. Hè. Die kabel die frequentie controleert, jullie frequent helikopters over om alles te controleren. En ja, op dit moment zijn ze eigenlijk nog wel echt aan het uitzoeken wat de oorzaak is. Hè.
1: Netbeheerder Elia is bezig met de opruimwerken. De twee verdachten van de schietpartij op een politiekantoor in Anderlecht zijn nog steeds spoorloos. Ze vluchten vannacht weg op een elektrische step. Mogelijk is er een link met het drugsmilieu. De politie zal daarom nog strenger optreden, zegt woordvoerder Laurent Lacroix.
3: Momenteel gaan we ook intern eerst zien wat wij als bijstand kunnen vragen. En er valt inderdaad ook te spreken over extra steun door de federale politie. We zullen deze avond al nog verder doen met verdere acties en in de komende weken, dagen en maanden. Dit was een rode lijn die ze overschreden hebben en wij zullen ons ook niet laten doen.
1: Bij de schietpartij werd een oorlogswapen gebruikt. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Mechelen, Bart Somers, heeft gereageerd op het omstreden loon van zijn secretaresse. Somers ontkent dat hij iets onwettelijk heeft gedaan toen hij de politie vroeg om haar een hoger loon te geven. Hij reageert daarmee op een verhaal in De Morgen. Dat ontdekte dat Somers er zelf voor zorgde dat zijn secretaresse geen loon verloor als ze van de Vlaamse regering weer mee naar Mechelen kwam. De vrouw werkte officieel voor de politie, maar nam daar politiek verlof. Onze landgenoot Jasper Philipsen heeft de vierde en voorlaatste etappe in de Renewi Tour gewonnen. Philipsen was de beste in de sprint van een uitgedunde groep. Hij haalde het nipt voor de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen wordt ook leider in het klassement.
4: Olaf ging aan, het was een sterke sprint van hem. Ik ben blij dat ik nog heel even van zijn slipstream heb kunnen profiteren. Dan een ultieme job gedaan, het was heel nipt. Maar uiteindelijk win ik nipt en ja, dat is geslaagd.
1: Morgen eindigt de Renewi Tour. En Formule 1 dan. De Brit Lando Norris vertrekt morgen van op pole position voor de Grote Prijs van Nederland. Norris was sneller dan zijn landgenoot George Russell en de Italiaan Kimi Antonelli. Antonelli is ook leider in de WK-tussenstand. Vanavond klaart het op. Lokaal kan er nog een bui vallen. Vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, daarna opklaringen en droog bij zo'n 22 graden. Maandag en dinsdag opklaringen bij zo'n 23 graden. Woensdag gaat het regenen.
5: Glitterball, iedere zaterdag op B1. Techno.

0: Zes Amigos.
1: De leukste hitmixen en hits uit de jaren 80 en 90.
2: Come on!
1: Dit is Glitterball op B1.
3: Chop, chop, chop, chop, chop, chop, chop.

0: de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.